mee doen. Het is er van me, Garrett. Wat nou klei? Kom bij yes. Politie.